0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

naast de kopjes koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekomst leen nou in een ander land, hoor het breek my hart.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Number 24.

0: Eurythmics with Here Comes the Rain Again. Thank goodness not today, but what a great song. It's Heidelberg FM 93.6 FM. It's the Rock of Joe with myself, Dion. And talking about rain, let's quickly do an update on what the weather is looking like today. If you're planning on going anywhere in the Heidelberg area, even Cape Town, maybe Grabo, you never know. That even rhymed. That wasn't even on purpose. So quickly, let's take a look. Kom ons kyk hoe lyk die weer. English Afrikaans. Oh my goodness. Sometimes it's such a struggle. But maximum of 20 degrees that we can expect in Strand today. Going over the mountain to Grabo, 20 degrees as well there. Nice and matig, soos hulle sê in Afrikaans. Dan in Stellenbosch, ook a maximum van 20 grade Celsius. In Kaapstad kan jy a maximum van 19 grade Celsius ook verwag. So vat maar a baadjie saam, vat a bietjie van a trui saam. Jy hoef nie noodwendig jou wolstokkies aan te trek vandag nie, want is nie so koud nie. Maar, jy weet, soos ek ook al gesê het, is jy moet maar leier in Kaapstad. Want hierdie tyd van die jaar, selfs hierdie hele jaar eindelijk as jy daan dink, moet jy maar een kort topie onder aantrek, dan een dalk, miskien een vleesvesie of wat ook al, dan een hemp, dan een trui, dan een baadjie, en soos die dag aangaan, trek jy nou maar uit. Voel so'n ui partijtje, jy weet, shedding those layers. Maar in geval, dit is die Rock of Show met myself, Dianix, met jou tot en met 3 uur. Ons op die oomblik nog bezig met die 80s uur, volgende is die Rock uur, en dan 3 uur het ons die alternatieve uur. Maar bly ook ingeskakel, ek praat so'n bietjie later met Mia Smit. Looking for unbeatable meat specials? Then don't miss out as Heidelberg FM goes live from Blockman the Butcher on Thursday 30 July from 9 a.m. to 12 p.m. We'll be bringing you great music, plenty of fun and incredible in-store specials and a wide range of quality meats and daily favourites. It's a perfect opportunity to stock up, save big and meet the Heidelberg FM team while you're there. The specials are simply too good to miss. That's Thursday 30 July from 9 a.m. to 12 p.m. at Blockman the Butcher, 27 Gerbert Boulevard, Gans Plaza, Somerset West. We look forward to seeing you there.
1: Heidelberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: Lana Del Rey with Summertime Sadness. Although we're in winter, it's Radio Helderberg or Helderberg FM. Either way, 93.6 FM. It's Dian on the Rock Off Show. And it's about time for me to rock off and continue my day off air. But I am joined with Heinz. Good afternoon, Heinz.
1: Hello, Dian. Hoe gaan het?
0: Lekker met jou?
1: Aan die gang, dis paydag. Wat vir my tenminste.
0: Ek is baie bly om dit te hoor, want ek word eers volgende week betaal.
1: Dis is al daai nie, want die pay is in en ek gaan al klaar weer uit. So
0: Maar dit is die ding. Ek het vroeër het ek 'n interview gehad met Mila Smith met haar nuwe sang Kyk wat gaan oor dit soos ons bespreek het, is basis manifestation vir geld,
1: yes,
0: vir die ekonomie, for
1: yes,
0: wealth, you know. En ek is soos ek dink dit gaan my mantra word, want hoekom moet mense so sukkel?
1: Ja, dit is rof.
0: En hulle sê jy moet nice wees, of jy moet nederig wees. Ek sê nee, ek is nou klaar met nederig wees. Maar kyk wat het nederig bygebring.
1: Exactly.
0: So ja, ek wil ook geld, ek wil ook lekker leef, you know.
1: Dit is iets saak, want soos, okay, wow, dis, ek was so bly om het te sien, soos ek ook maar dis cool, maar as ek nou terugkom na die show, gaan ek gaan petrol ingooi en daar gaan die geld.
0: Ja.
1: So, waar, is ons radig? Is het radig all die?
0: Ja, precies. So, wat kan ons verwag in jou show?
1: So, vandag gaan ek weer bykie gesels en socialize, vertel ek weer een lekker idee van een kostelose keierkie wat jy kan aanvang. Een lekker activiteit dier die week. Ek gin altijd dit vir die mense. Soos, die budget is rof, so ek geef jou altijd die idee van wat om aan te vang.
0: Ja.
1: Nadat het ons weer power hour stuur, die versoeken dier, wat is jy lis hoor, wat het jy langklaas gehoor? En dan natuurlijk in Afrikaans boot, gaan ek weer die nieuwe songs met jou deel, wat ons laas week in die onderhoud gehad het, en ons het vandag een nieuwe onderhoud. Ga nie weer al my geheime weggeen, nie?
0: Yes, jy nog sakel blij.
1: Yes, asseblief, blij ingeskakel.
0: Lovely. Op die noot gaan ek sê, tot ziens. Dit is net so voor 10 voor... Ja, dit was tangtwister. Net so voor 10 voor 1. Oh, 3 eindelijk. 1, ook het Jan. Well, you see, it's time for my
1: yes,
0: begin.
1: Yes, goed, yes, goed.
0: It's time for me to leave. It was lovely to be with you. Thank you for listening in and tuning in. I'll be back next week, same time, same place. Rock Off Show with myself, Dian, between 12 and 3. That's a wrap for Rock Off with Helderberg FM 93.6. A big thank you to Chery Somerset West for sponsoring the show, where you'll find unbeatable deals, a stunning range of new Chery SUVs, and exceptional service. Head to cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Ertel Crescent, Somerset West.
2: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
3: 93.6.

like a throwback one here from Calvin Harris. It's Acceptable in the 80s. If you were born in the 80s, the 80s. We all know the 80s is the best era of music, of course. You know, we celebrate every era of music here on Helderberg FM 93.6. But now, unfortunately for the English music, it is time for Afrikaans Boer. But don't worry, I've got you covered. We're going to be listening to some of the best Afrikaans music around, and of course the new up-and-coming ones. Tijd voor hier van slechts Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans Boer wordt met trots geboord door de Unati Groep. Als jou alles in één subcontracteer, de Unati Groep specialiseert in elektrische werk, loodgieterij, securiteit, onderhoud en zonpaneelinstallaties met professionele dienst wat betijds en binnen jouw begroting geleverd wordt. Vertrouw de Unati Groep voor kundigheid in elke project. Bezoek unatigroep.com voor meer inlichting. Daar is raag, ons gaan nou lekker Afrikaanse muziek geniet. Als ik eerst voor jou drie liedjes wat voorkom, laat mij weten als daar ook in is wat jij wil je echt met jou speel. Op die WhatsApplijn is 021-100-6936. Dus laat voor mij weer als je daar versoekies het en dan kan ik om beslis voor jou speel. Ons gaan nou in drie liedjes inspring en dan gaan ek vir jou die twee liedjes wat ek laas week vir die eerste keer laat speel het hierso op die stasie wat ons, dit was Liani May en Dusty met hulle onderhoude en dan gaan ek vir julle hulle nuwe liedjes speel. So laat my asseblief weet wat jy dink van die muziek wat opkom. Hierso begin ons af met verskeie en ons sal self. Geniet hom!

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.